0: pictured this.
1: Madman overdicked.
0: Recording studio somewhere far, far away.
2: Oh, op deze plaatje ken ik de hele nacht weer dansen.